0: Nacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterskip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve van de voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterskip Friesland na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve van de voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

If I could just hold you.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland komen. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg stelt dat laagvliegen boven Gelderland is geschrapt in een herziening van het luchtruim. Hij gaat uitzoeken of de overheid dezelfde definitie voor laagvlieg hanteert als de provincie. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner Kees. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:15 aan de Hoofdstraat en moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterskip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden. Te laat op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland komen. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg stelt dat laagvliegen boven Gelderland is geschrapt in een herziening van het luchtruim. Hij gaat uitzoeken of de overheid dezelfde definitie voor laagvlieg hanteert als de provincie. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner Kees. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:15 aan de Hoofdstraat en moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterskip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden. Terwijl laat op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland komen. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg stelt dat laagvliegen boven Gelderland is geschrapt in een herziening van het luchtruim. Hij gaat uitzoeken of de overheid dezelfde definitie voor laagvlieg hanteert als de provincie. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner Kees. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:15. Aan de Hoofdstraat moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterskip Friesland na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Goedemorgen, de dag is weer begonnen.
3: Goedemorgen!

heb die andere nog niet op hoor. Rustig aan. En dit is David Grand en Jackie Graham. En Could It Be I'm Falling In Love.

0: tijd voor een spelletje.
1: Wat?
2: Raad de hit. Welke hit is dit? Raad de hit.
0: Nou, dat kan toch niet zo moeilijk zijn. Ik zal nog een hint geven. Dit was een soloplaat, maar daarvoor was het een duo. En nee, het is niet Nick en Simon. Maar we gaan gauw door met Smokey Robinson en The Miracles en Tears of a Clown.

Goedemorgen, al een beetje wakker. Of toch nog niet helemaal. Maakt niet uit, we gaan gewoon rustig door met de muziek. En we pakken hem op met The Cutting Crew and I Just Died.

0: gaan we nu nog even de opgave, de hele moeilijke opgave van Raad de Hit nog een keer herhalen.
1: Wat? Huh?
2: Raad de Hit. Welke hit is dit? Nou. Raad de Hit.
0: Moeilijk hoor. Maar over een minuut of, wat zal het zijn, 10, dan hoort u de oplossing. En dit is Womack & Womack en Teardrops.

0: Precies.
1: Dit is Wakker Worden met Wolter.
0: En dit is Dusty Springfield en Son of a Preacher Man.

0: En dit was de oplossing van Raad de Hit.
1: Nou, had u hem al geraden? Dit is natuurlijk Art Garfunkel en Bright Eyes. En hij was dus vroeger samen met Paul Simon, Simon en Garfunkel. Dat duo bedoelde ik dus. Maar dit is gewoon Art Garfunkel.

0: dan nu wel wakker?
1: Begin je dag goed met Wolter in de ochtend op Radio Emmeloord. Wakker worden
0: en niet alleen nu, hè? Gewoon blijven luisteren de hele dag door. Altijd leuke muziek. Dit is Usain en Both Sides Now.

Nou ja, leuk liedje eigenlijk. Maar dat betekent wel dat we eigenlijk alweer bijna aan het eind zijn van dit uur. Wat zeggen we dan? Ja, precies. Maar maakt niet uit. De muziek gaat de hele dag door. En je weet het,

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Iraanse scheepsverkeer komt langzaam op gang naar de overeenkomst tussen Iran en de VS. 8 Iraanse schepen hebben volgens staatstelevisie de territoriale wateren verlaten en 3 zijn teruggekeerd. President Pezeshkian en Trump ondertekenden het memorandum woensdag digitaal, waarin ook de openstelling van de straat van Hormuz werd afgesproken. De gesigneerde shirts van het Nederlands elftal uit het eerste WK-duel met Japan brengt flink wat op bij veilingen. Het shirt van Virgil van Dijk leidt met ruim 3700 euro, gevolgd hiervan Somerville.

0: de Jong. De shirts worden geveild via Matchburn Shirt. En het overgrote deel van de opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland komen. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg stelt dat laagvliegen boven Gelderland is geschrapt in een herziening van het luchtruim. Hij gaat uitzoeken of de overheid dezelfde definitie voor laagvlieg hanteert als de provincie. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner Kees. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:15 aan de Hoofdstraat en moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ja, welkom bij het tweede uur van Wakker Worden met Wolter. En misschien heb je me net niet gehoord. En het is ook nog het laatste uur. Maar goed, we hebben nog een uur te gaan. We beginnen met Rocky Burnett en Tired of Towing the Line.

0: lekker.
1: Goedemorgen, dit is Wakker Worden met Wolter.
0: Weer lekker wakker worden. Of inmiddels misschien al wakker.
1: Kopje koffie erbij.
0: In dat geval. Misschien bijna weg van huis. Oh, ja, we gaan eerst nog even zwingen. En dat doen we met de Power Station. And some like it hot. Some don't.

0: Tijd voor een hit uit Nederland.
1: Tuurlijk. Oftewel, een Nederlandstalige... Nee, niet een Nederlandstalige. Gewoon een Nederlandse band. Een band uit Nederland. Of een artiest uit Nederland. In dit geval een band. Deze band is in 1965 opgericht door Peter Tettero, Gerard Romein, Polle Eduard, Carrie Jansen. En er is later nog Robbie Plazier bijgekomen. In 1970 hadden ze een hit. En dat is de hit die wij gaan draaien. Dat is She Likes Weeds van T-Set.

0: was een hit uit Nederland.
1: Zeker weten. En dit is Paul da Vinci. En die zingt Your Baby Ain't Your Baby Anymore. Nou, dat klinkt weer niet zo positief. Maar goed, dit is Paul da Vinci. Ja, even meeblaren. Even de longen uit je lijf zingen. Lekker op de vroege ochtend.

0: Goedemorgen. Wakker worden met Wolter, hier op Radio Emmeloord. Jouw start van de dag.
1: Precies, maar wel blijven luisteren de hele dag, hè? Dit is Rudy Bennett en How Can We Hang On To A Broken Dream.

0: Radio Emmeloord. Tijd voor je dagelijkse dosis energie, een vers kopje koffie en natuurlijk de allerbeste muziek. Goedemorgen!
1: En dat de hele dag.
0: Dit is Wakker Worden met Wolter.
1: Dus ook hierna gewoon lekker blijven luisteren. De hele dag gaat de muziek hierdoor. Dit is Demis Roussos en Ma.

0: komt het klokje weer aan.
1: Tijd voor een hit uit de top 40.
0: Ja, en voor deze keer gaan we dan terug naar 1969. En om precies te zijn, naar 6 september 1969. Toen kwam dit nummer binnen in de top 40. Hij heeft er uiteindelijk 21 weken in gestaan. En het hoogste bereikte nummer is de nummer 1. Het is... welk nummer het is? Het is natuurlijk My Special Prayer van Percy Sledge.
1: Dit is een hit uit de top 40 van
2: 1969.

En dit is Gary Rafferty. En die zingt over Baker Street. Even de saxofoon pakken. Ja, klaar voor. Ja.

Dat betekent eigenlijk dat we eigenlijk een beetje aan het einde zijn gekomen van deze ochtend en dit uur. En deze ochtend dus. Voor mij in ieder geval. Ja, maar goed, maakt niet uit. De muziek gaat hier gewoon lekker door. En ik ga er natuurlijk niet uit zonder een, wat ze zeggen, een bang. Een lekkere hit nog. Voor de rest wens ik u een hele fijne dag. En ik zou zeggen, maak er wat van vandaag. Dan gaan we eruit met... even zien hoor, welke zullen we eens even nemen? Leuke reggae-plaat. Wat dachten we van Reggae Night? Van Jimmy Cliff. Even lekker swingend de dag uit. Hey man.

0: wakker worden met Wolter. Dit is Radio Emmeloord.
1: Maak er een mooie dag van.
2: En dit zijn de Jumping Jewels and Wheels. Een fijne dag en tot de volgende keer.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat neemt toe. Dat meldt oudervereniging Balans, die naar de rechter stapt. De organisatie stelt dat de Nederlandse staat onvoldoende passend onderwijs biedt. In het schooljaar 2024-25 zaten ruim 16.000 kinderen thuis zonder inschrijving en waren er 4800 ingeschreven kinderen minstens 4 weken afwezig. En dat is een groei van zo'n 10%. Defensieminister Dylan Jezielkus ondertekende woensdag een intentieverklaring met haar Oekraïense collega om de militaire banden te verstevigen. De samenwerking richt zich op innovatie en technologie, waaronder drone-technologie. Het Nederlandse leger leert van de frontlijn in Oekraïne en dat noemt Jezielkus een unieke samenwerking. Het Iraanse scheepsverkeer komt langzaam op gang naar de overeenkomst tussen Iran en de VS. 8 Iraanse schepen hebben volgens staatstelevisie de territoriale wateren verlaten en 3 zijn teruggekeerd. Presidenten Pezeshkian en Trump ondertekenden het memorandum woensdag digitaal, waarin ook de openstelling van de straat van Hormuz werd afgesproken. De gesigneerde shirts van het Nederlands elftal uit het eerste WK-duel met Japan brengt flink wat op bij veilingen. Het shirt van Virgil van Dijk leidt met ruim 3700 euro.

0: euro, gevolgd die van Somerville en de Jong. De shirts worden geveild via Match Worn Shirt. En het overgrote deel van de opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Over ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein, waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leeuwen zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang, en daarom vullen wij de tijd met vier.

bekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasha? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daar

weer dat gehuil en onze hoofd is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woont ik graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geïnterdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op, nog in pracht belust.

0: we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet er afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want ons komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Ja, je ziet er veel dichter.

0: staat gij naar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Moeder is de koffie klaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Kijk, daar loopt een adelaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Is hier ook een abattoir.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Basgitaar en klapsigaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Flink gebouwde weduwnaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Leven!

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. Het aantal vaders dat aanvullend geboorteverlof opneemt is lager dan gedacht. Het effect van hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten op Nederlandse huishoudens is beperkt. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat neemt toe. Dat meldt oudervereniging Balans, die naar de rechter stapt. Defensieminister Dylan Jezielkus ondertekende woensdag een intentieverklaring met haar Oekraïense collega. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden. Terwijl laat op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op D.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het aantal vaders dat aanvullend geboorteverlof opneemt is lager dan gedacht. Slechts 59% gebruikte 5 weken verlof tegen 70% van het salaris, terwijl eerdere schattingen tussen 74 en 84% lagen. Vaders met lage inkomens nemen verlof in slechts 37% van de gevallen op, en bij hoge inkomens is dit 44%. Het effect van hogere energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten op Nederlandse huishoudens is beperkt. Dat meldt het Centraal Planbureau. Voor huishoudens met lagere tot modale inkomens is de impact groter. Als de oorlog langer duurt en energieprijzen hoog blijven, loopt het negatieve inkomenseffect op tot ongeveer 1% in 2026 en 2% in 2027. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat neemt toe, dat meldt oudervereniging Balans, die naar de rechter stapt. De organisatie stelt dat de Nederlandse staat onvoldoende passend onderwijs biedt. In het schooljaar 2024-25 zaten ruim 16.000 kinderen thuis zonder inschrijving, en waren er 4800 ingeschreven kinderen minstens 4 weken afwezig, en dat is een groei van zo'n 10%. Defensieminister Dylan Jezilkus ondertekende woensdag een intentieverklaring met haar Oekraïense collega om de militaire banden te verstevigen. De samenwerking richt zich op innovatie en technologie, waaronder drone-technologie. Het Nederlandse leger leert van de frontlijn in Oekraïne, en dat noemt Jezilkus een unieke samenwerking. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden. Terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.

is Radio Emmeloord op DAB+. De gezelligheid spat uit je speakers. Met de mooiste hits van toen. De gouden oude show met Johan de Graaf.

0: wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd, altijd tegen.
2: Luister recht aan uw toestel.
3: And now, here's the world's greatest DJ.
4: Luisteraars, hier zijn weer hartelijk welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van de Gouden Halve Show. Met de heerlijke muziekjes van toen uit die jaren 60, 70 en 80. Toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee inderdaad. Wat een lekkere plaat om mee te beginnen of niet, van de Searchers met Sweet for My Sweet. Verderop in het programma doen wij natuurlijk weer iets aan de zeezenders van toen. Oftewel een oude alarmschijf, een lieveling, een sureshot. Natuurlijk de Radio Meer Mico's hit maken, hebben we ook altijd. De enterschijf van Radio De Maag hebben we ook nog. Dus we moeten even kijken welke we deze keer gaan doen. Maar het zal wel weer een hele mooie worden van toen. Goed, we begonnen met de Searchers uit de jaren 60 met Sweet for My Sweet. We blijven even hangen in die jaren 60. Wat dacht je van deze plaat? Dat is ook zo mooi van Petula Clark, een dametje van Downtown. Hier is zij met Yogurt the One.

wat een heerlijke plaat, of niet? Soms deze van Petula Clark. Wat een mooie stem nog steeds met You're the One. Dit is van een LP. Wij draaien ze van de LP, de LP uit 1968. Oftewel, Bend Me, Shape Me, de Noordenij, die blijft van mij.

0: Oftewel, stoor maar, beut maar de Noordernij, die blijft mij het mooiste schip uit te bestaan. Van Geert de Bruin, maar dit was de American Breed met Bend Me, Shape Me.
1: 1977.
0: Kriskast door elkaar heen, hè, de jaren 60, 70 en 80. Dat is het motto van de Gouden Oude Show. En we draaien ze van de singeltjes en de LP's. Een stapel hebben we hier staan, hè? Ongelooflijk. Maar ja, wel netjes allemaal op alfabet. Hè? Dus het is allemaal goed terug te vinden beneden in dit grote hitarchief van de Gouden Oude Show. Het is een hele grote hitkelder waar alles netjes staat, gerangschikt. Mooie rekken en natuurlijk ook een mooie installatie erbij om de boel op een juiste temperatuur te houden. Hè? Dan blijven de LP's en de singeltjes altijd mooi van kwaliteit zoals deze. Hier is David Bowie met The Sound Division.

vind het een mooie plaat, moet ik zeggen, uit 1977. De Sound and Vision. De muziek, heerlijk muziek zo. 1979, we springen weer 2 jaartjes verder. De man van de sexy eyes, a little bit more. Baby makes a blue jeans talk. En deze, oh, de sexy eyes ook vergeten. Dit is ook een

Ja, when you're in love with a beautiful woman. Want als je dat bent, dan eet je niet. En nee, dan ben je verliefd. Een vlinders in je buik, daar kan je echt niet in. Dus nee, je kan niks aan doen. Dat overkomt je gewoon. 1979 met When You're in Love with a Beautiful Woman, de Gouden Oude Show. Met wat herrie op de radio. Ja, wel mooi zijn ze, de Sweet.

toch wel mooi of niet soms deze van The Sweet met de 16's. Straks aandacht voor de zeezender. We gaan een Caroline Sueshot draaien. Oh, heb ik het alweer verraden? Nee, goh, maak het uit, maak het uit. Hier is Donna Houtouwer in die gouden oude show.

tijd de Caroline Zuurschot van het mooie zendschip de MV Miamico. Dat helaas in maart 1980 ten onder ging. Dit komt uit 1979. De Caroline Zuurschot, om precies te zijn, 6 mei 1979. En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom. Dit is de Gouden Oude Show met Agneta, Agneta Vetterkakke. Hoe vindt u mijn zweet, Agneta Vetterkakke? Heb ik opgeoefend, hè? Here is I Won't Let You Go.

Dat is een mooie stem. En net een mooie stem als Petula Clark eerder in het programma. Die was in JTF uitgekomen. JTF uitgekomen. Ik moet goed zeggen met I Won't Let You Go. Dit is ook zo mooi. Dit is tijdloos. Hè. Dit is uit 1972 alweer. Dat is een hele mooie opname van The Cats. Maar deze keer doen ze het in het Duits. De heren zijn van alle talen thuis. Hè. Ook in het Duits. Hier zijn ze met de One Way Wind.

een heerlijke plaat of niet, soms deze van Lobo met de Caribbean Disco Show. Eens even kijken, wat gaan we doen in de show? We gaan naar 1975. Oh, die gaat er goed beginnen, gaat goed beginnen. Kennen we deze nog van Sasha en Paul met I'm Gonna Get Married Here.

is mooi of niet, soms met Sasha en Paul. Ja, ik moest even kijken met I'm Gonna Get Married. Zullen we eens een keertje gaan zingen? Zullen we een keertje gaan zingen in onze eigen verstaanbare taal? Ach, waarom ook niet? We gaan naar het jaar 1974. We horen hem al. Dat zijn de Paniekzaaiers samen met Nico Haak met Honky Tonky, Honky Tonky Pianissie.

heerlijke disco knolplaat. Het is een heerlijke disco knolplaat. Zo, even de microfoon openzetten, de graaf. Want dan ben je toch beter te verstaan dan met de microfoon dicht. De techniek staat voor niks. Hè. Viola Wales was dit met I'm Gonna Get Along Without You. Nou, eens even kijken. De classics. Dat is ook zo'n leuke plaat zo tegen het einde van het eerste gedeelte van de show. Ze hebben er zin in met The Russian Lady.

The Love of the Coming People, ja, die kennen we ook nog wel van andere artiesten, ja, of niet? Dit was een opname van begin jaren 60 met de Four Preps.

0: was dan de laatste in het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Danny Williams met A White uit het jaar 1964. Tot strakjes in het tweede gedeelte van...
1: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De provincie Drenthe reserveert 50 miljoen euro voor de realisatie van de Neder-Saxenlijn, de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Dit bedrag onderstreept het regionale commitment van het project. De Rijksoverheid trok eerder 2 miljard euro uit, maar aanvullende bijdragen van de betrokken provincies blijven noodzakelijk voor de voltooiing van deze spoorlijn. De olieprijzen daalden vanochtend na ondertekening van een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd meer dan 2% goedkoper en noteerde $77,75 per vat. Ook de Europese gasprijzen daalden door het optimisme over de heropening van de Straat van Hormuz. Het aantal vaders dat aanvullend geboorteverlof opneemt is lager dan gedacht. Slechts 59% gebruikte 5 weken verlof tegen 70% van het salaris, terwijl eerdere schattingen tussen 74 en 84% lagen. Vaders met lage inkomens nemen verlof in slechts 37% van de gevallen op, en bij hoge inkomens is dit 44%. Het effect van hogere energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten op Nederlandse huishoudens is beperkt. Dat meldt het Centraal Planbureau. Voor huishoudens met lagere tot modale inkomens is de impact groter. Als de oorlog langer duurt en energieprijzen hoog blijven, loopt het negatieve inkomenseffect op tot ongeveer 1% in 2026 en 2% in 2027. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden. Terwijl laat op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: De Gouden Oude Show.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van de Gouden Oude Show. Een heerlijke plaat uit het jaar 1970 van de Hummus. En Here May Come en Here They Go. Kennen we deze nog? 77. Hier zijn ze. Vlees in de pen.

motto Happy Happy. Er was er eentje, een hele mooie van Flash and the Pan met Hey Sint-Pieter. Dat is nog heerlijk, die muziek van toen uit die vervlogen jaren van de popmuziek. Straks verder aandacht voor de zeezenders, maar eerst Johnny Keith Watson.

een geweldige plaat of niet. Soms deze van Johnny Guitar Watson met It's a Real Mother for You. For You? Ja, dat klonk wel echt Nederlands. For You, moet ik goed zeggen. Ja, hier is iets in.

0: Je hoort ze gewoon hier.
1: Wat een muziek.
0: De mooiste, onvergetelijke Gouden Ouwe.
2: Johan de Graaf neemt je mee in de Gouden Ouwe Show.
3: 1968.

bekende stemgeluid, waarom niet deze van de heren van The Beatles met de Lady Madonna. Kennen we deze nog? Kennen we deze nog? Zeg je van Little Jimmy Osmond.

was ook een dikke hit in 73 met Sheriff Dean met Do You Love Me? De man van de Forever Endeavor. My friend The Wind. Hier is Demis Roussos met De Schönissen.

toch tijdloze muziek, of niet soms heerlijke muziek van Demis Roussos met de Schönes Mädchen aus Arcadia. Zoals ik al eerder zei in het programma, besteden wij aandacht aan de zeezenders van toen. Door middel van een alarmschijf of een sure shot of een lieveling. Maar deze keer de lieveling van de Radio Meer Micro Internationaal vanaf de Magdalena. Maar de lieveling was toen de tijd vervangen voor de hitmaker.

was toen de tijd de Radio Miamico's hitmaker. 4 augustus van het jaar 1979. Ik heb het over de MacDuff Dimension. Met de Chinese Man. Heerlijke muziek toen de tijd uit het jaar 1979. Altijd met de groetjes doen. Altijd de groetjes aan Wim de Groot van Miamico Internationaal. Hier is Jimmy Free.

0: De man komt uit België, maar toch wel een lekkere plaat om nog eens te beluisteren. Die hoor je niet zo vaak meer. Daar is ons programma voor, de Gouden Ouwe Show. Vanuit Studio 2, waar die wekelijks vandaan komt. Met de ondergetekende Johan de Graaf. Dimitri was dit met Yet I Know.
1: Uit de speakers van vandaag.
2: Oh, wow.
1: Klinken de hits van toen. Van toen.
3: Oud en vergeten, maar nog lang niet versleten.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouden Ouwe Show.
4: Ladies and gentlemen, more disco radio action.

De melodie is goed en de zanger is fantastisch. Of niet soms Julie Clerk, de man van This Melody. Maar dit was die andere, een groot hit van hem, Senarien. We gaan zingen in onze eigen verstaanbare taal. Kennen we deze nog? We gaan naar Frankrijk. Hier zijn die Amazing Stroopwafels.

Dat is een mooie of niet, soms van die Amazing Stroopwafels. Echt zo'n fietsblaadje altijd in de zomer. Als de Tour de France er is. Frankrijk was dit van die American Stroopwafels. Of die Amazing Stroopwafels, maar ook. Kriskras door elkaar heen, dat is het motto van de Gouden Ouwe Show. Deze is uit 1973. Kennen we deze nog van de drie dames? De drie dames, die zijn de 3 Degrees. Yes, yes, yes.

0: Dit is Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.
1: Weet je nog die tijd van toen?
2: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
3: Johan, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
2: Ja, vast de enige niet.

wel zo mooi of niet. Soms het was de allereerste satellietschijf van Radio Monique. Toen op 16 december van het jaar 1984. Getiteld Solid. Dit is ook zo'n mooie plaat. De single is uitgebracht op blauw vinyl. Inderdaad, blauw vinyl. Mooi is dat. Ik heb natuurlijk over die Electric Light Orchestra. Heel toepasselijk met de Mr. Blue Sky hier in de

Dus een prachtige plaat, of niet soms, van die Electric Light Orchestra. Dat was alweer de Mr. Blue Sky. Kijken op de klok. Dat betekent dat dit de laatste is alweer in de show van Roy Orbison. Terug in de tijd, de jaren 60, begin jaren 60, eind jaren 50 zelfs. Hier is hij nog een keertje met die leuke plaat. We gaan meezingen met Lana.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijk ook een pijpbom aangetroffen. Bouwvakkers ontdekten deze in een pand met een kapot raam. De explosieve opruimingsdienst Defensie moet nog bevestigen of het inderdaad explosieven zijn. Het centrum opent deze zomer voor opvang van vluchtelingen. Het Openbaar Ministerie kan bij 18 personen bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 4 sterfgevallen onderzocht. Funcaps verhandelden onder meer Bramazolom, ODSMT en 2F-ketamine zonder bijsluiters of gebruiksinformatie met kortingsacties en proefpakketten. Het OM onderzoekt mogelijk 58 sterfgevallen in totaal. De provincie Drenthe reserveert 50 miljoen euro voor de realisatie van de Neder-Saxenlijn, de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Dit bedrag onderstreept het regionale commitment van het project. De Rijksoverheid trok eerder 2 miljard euro uit, maar aanvullende bijdragen van de betrokken provincies blijven noodzakelijk voor de voltooiing van deze spoorlijn. De olieprijzen daalden vanochtend na ondertekening van een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd meer dan 2% goedkoper en noteerde $77,75 per vat. Ook de Europese gasprijzen daalden door het optimisme over de heropening van de Straat van Hormuz. En dan tot slot het weer. Vanmiddag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en trekken onweersbuien met kans op hagel en wind over. De meeste neerslag valt in Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland. En tijdens deze buien daalt de temperatuur van 30 graden in één keer naar 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Going back in time on the sounds of the nation, it's the Clash Band.

Even kijken of ik alle goede velletjes open heb staan. Welkom bij het programma Music Memories op Radio Emmeloord. We trappen af te doen natuurlijk met de Nederlandse band The TZ. Met hun, een van de grootste hits, Ma Bellamy. Vrienden, hartelijk welkom. We hebben een lijst vol staan waarvan eentje een oude alarmschijf is. En ja, de decennia's 60s, 70s, 80s en zelfs de 90s die komen voorbij in het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. De tweede is even wat rustige ballads van de band Panda Ballet. Niet zo vaak gedraaid op de Nederlandse radio. Vandaar dat wij hem hebben uitgekozen voor vandaag. Getiteld Through the Barricade.

good old Troy Orbison was dat. En hij had de bijnaam van Big O. Hè. Dat was de naam die hij kreeg als zijn artiest. Hij is ons een beetje te snel ontvallen. Hij was 56 jaar oud. En de hits, die blijven natuurlijk. En die draaien we natuurlijk hier op Radio Emmeloord. Dat weet je natuurlijk. Ja, zeker. Pips, dat zijn ook dingetjes die ze voor het tijd zijn uitzenden. Dat werd vroeger gedaan, tegenwoordig doen ze dat niet meer. Maar Clutter Nights, die zong daarmee. Ja.

muziek van Michael Jackson. I Can't Stop Loving You. Hier vanaf het zwarte vinyl afgedraaid van dat album Bad natuurlijk. Je luistert naar het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. Je weet dat we zijn vanuit het hart van de Noordoostpolder te luisteren. Via streaming audio en DAB Plus natuurlijk. Ja, hij heeft niet zoveel hits gemaakt. Die hits die hij heeft gemaakt zijn de moeite waard. Ik heb het over René Vroeger. En hij vraagt het aan jou. Are you ready for loving?

0: ontzettend populair in Duitsland. Ronald Keizer met zijn One Hit Wonder in Nederland, Santa Maria. Het origineel was van de Italiaanse band Oliver Onions. Straks zijn we toe aan de oude alarmschrijver, zover is het nog niet.
1: De gouden glans van radio straalt af van ons antennes bij deze flashback.
0: Eerst even Cliff Richard.

rode dancing shoes, of witte dancing shoes. Het was in ieder geval uit de jaren 60. Cliff Richard uit de film. Volgens mij iets met die bus of iets. Hè? Ja, ik weet het niet helemaal precies. Nee, helaas. Hadden we net Roland Keizer uit Duitsland. Nu hebben we de Les Humphries zingers. Die komen ook grotendeels uit Duitsland. En dit is de oude alarmschijf uit het jaar 1970. Getiteld To My Father's

Ja, muziek van Aretha Franklin was dit. Spanish Rose in Harlem. We mogen haar toch wel gelijk schakelen met Gladys Knight die we net gedraaid hebben. Toch wel dames die wat grotere hits achter hun naam hebben staan. We gaan maar Music Memories. Je weet dat we draaien uit diverse decennia. De 60s, 70s, 80s, 90s en soms ook uit de 50s. De volgende opname die we nu gaan draaien, die heeft 1977 in de hitparade gestaan. Maar ook in het jaar 1993, als ik het... Nee, pardon, 91. Toen scoorde hij niet zo hoog, hoor. In 1977 deed hij dat veel beter. Ik heb het over Peter Gabriel met zijn Salisbury Hill.

0: Toen we dit jaar uitzochten, toen dachten we al, nou, dat is niet zo'n hele lange track. En klopt ook, het haalt niet eens 1 minuut. Als je zoveel plaatjes van de korte tijd, dan kun je al 25 in een uur draaien. Het was Elvis Presley, maar dat had je al lang herkend met Bossa Nova. Deed hij samen met de Jordanaires. Dat was de band die altijd meezong met hem. En de Amigos. Ja. Straks Melanie voor je, maar nu eerst even de samenwerking van Barry Manilow en de Kid Creole.
1: Mark Bodegraven presenteert Music Memories.
0: Het is een 90s klassieke. Het is getiteld Hey Mambo.

0: luistert naar Radio Emmeloord.
1: De naam in de groef. De muziek uit de De muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl.
2: Ladies and gentlemen.
3: The Beatles.
2: The Beatles. 1, 2, 3, 4.

altijd leuk om eens hier wat zwarte vinyl te draaien in het programma Music Memories hier bij Radio Emmeloord. Straks dus Louis Prima en Buena Vista Social Club, die staan ook nog.

dat was een entertainer, zanger en een muzikant. 3-in-1, Louis Prima was dat, een oma die zijn allergrootste hit was Buena Sera. En de laatste die we gaan draaien van dit uur is van de Buena Vista Social Club. Wat oudere muzikanten uit Cuba die elkaar hebben gevonden. En onder het genot van een drankje en een Havana sigaar muziek maken. En dit plaatje heeft nog aardig in de hitparade gestaan. De Ken Ken.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag. Het OM denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden na het gebruik van middelen die via de webshop Funcap zijn gekocht. Dat bleek tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Het OM doet al langere tijd onderzoek naar de webshop en momenteel worden nog 4 andere sterfgevallen onderzocht. Dat meldt de officier van justitie. In alle Friese wateren is PFAS gevonden. Dit blijkt uit onderzoek van het waterschap dat werd uitgevoerd in 2024 en 2025. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater. Het Friese waterschap vindt dat de overheid maatregelen moet nemen tegen PFAS. Uit het onderzoek blijkt dat de zogeheten forever chemicals niet alleen aanwezig zijn in grote meren en kanalen, maar ook in de kleinste poldersloten. EU-leiders willen handelsmaatregelen nemen tegen China. De Europese industrie kan momenteel niet op tegen de Chinese concurrentie, die dankzij staatssteun producten voor zeer lage prijzen op de Europese markt dumpt. Het gaat dan onder meer om zonnepanelen, batterijen, elektrische auto's en chemicaliën. China exporteert deze goederen massaal voor bodemprijzen naar Europa, met als gevolg dat Europese fabrieken noodgedwongen hun deuren moeten sluiten. En op de Nieuwe Damlaan in Schiedam is een voetganger om het leven gekomen na een aanrijding met een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden en zal worden verhoord. Dat meldt de politie op X. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

met de beste hit uit het grijze hitverleden. Radio Emmeloord, daar heb je op afgestemd het programma Music Memories. Een uurtje volop weer. Decennium 60s, 70s, 80s, 90s ook, ja. Die komen ook voorbij, vrienden. Ja. Het archief hier van de Radio Emmeloord is enorm groot. En de hits die hier voorbij komen zijn de moeite waard. Ook tracks die een beetje vergeten zijn, die duiken we ook op. Dit was het Nederlands product van de George Baker Selection. Kan je vertellen dat we straks nog meer Nederlands product in het programma hebben zitten. Kennen we deze hit nog van Kid Creole en de Coconut Quip.

0: nog niet afgelopen. Nee. Wel lekker dat soort tracks. Zijn nog niet iets meer dan 2 minuten. Dan kun je heel veel plaatjes in een uur draaien. Daarom was in het begin de top 40 nog mogelijk om in 2 uur weg te draaien. Maar dat werd later wel 3 uur, omdat de plaatjes wat langer werden. Dit was een...
1: One Hit Wonder Classic.
0: De enigste hit geweest voor de Whistling Jack Smith. En de titel van het liedje vind ik zo bijzonder mooi. Ja, I was Kaiser Bill's Batman. Ja, straks oude alarmschijf, vrienden. Die gaat ook voorbij komen. Even wat dankbaar.

Canada en Amerika is deze dame zeer populair. Ik heb het over Shania Twain. En eind jaren 90 al scoorde ze een aantal hits. Dit was er een van. Dat was Man. Nee, dat was het niet. Nee, het was That Don't Impress Me Much. Omdat ik het wel helemaal goed. Ik zal even kijken van. Ik zeg het fout. Ik zei het ook inderdaad fout. Je luistert naar het programma Music Memories via de AM747. DAP Plus en ook natuurlijk streaming audio. Zometeen meer muziek uit het grijze hitverleden. Nu wat recenter, dus na je tweeën was dat. En nu gaan we weer terug een beetje naar de 80's toe. Met de formatie, of duo, hoe je het ook wilt noemen. George Michael en Andrew Ridgeley. Ja, dat was wat in de jaren 80 toen deze heren de hitparades bestonden. Hele borsten vielen in Katzwijn. Ja, George die keek niet naar de dames om, maar meer naar de mannen. Everything she wants.

0: werd altijd gezegd, als je de tekst niet meer weet, dan zing je maar shalalalalala. En dat gold een beetje voor deze opname van de Small Faces. Ook weer zo'n 60s cold hier in het programma Music and Memories. We zijn toegekomen aan het vaste item, dat weet je. Als je wat vaker geluisterd hebt naar dit programma. Zit je er klaar voor?
1: Alarm, alarm,
0: ja, we hebben weer een oude alarmschijf voor je uitgezocht. Volgens mij is het jaar 1973. Ja, dat wordt aan de andere kant jarig en ik zeg, oké. The Doobie Brothers. And the Long Train Running. Nou, niet altijd op tijd, hè?

0: beetje halverwege het programma van programma Music Memories. Unieke samenwerking was dit.
1: Nou ja, uniek. Ze hebben het wel vaker gedaan, hè? Diana Ross en Marvin Gaye. And You Are To Me Are Everything.
0: Vrienden, heerlijk toch? Op deze gouden zender Radio Emmeloord vanuit het hart van Flevoland. Om precies te zijn uit het dorpje Emmeloord.

After 60's Gold. Wat had die man een enorme goede stem. Tom Jones and I'm Coming Home. Ja, schatje, kom eraan, zeggen ze dan. Ik neem aan dat ik een knopje in moet drukken. Dat heb je dan als je wat dingen zit bepraten met de mensen hier in de studio. En ondertussen ook techniek moet doen. Maar goed, we hebben het nog net gered. Het zijn de Eagles.

het jaar 1984 stond dit hoog in de hitparades. We hebben het namelijk over Sheila E. en The Clemmers Live. Sheila E. die had een relatie met Prince. Ja, hij heeft haar namelijk op het podium ten huwelijk gevraagd. Ze gingen wel verloven, dat hebben ze wel gedaan. Maar verder dan de verloving is het nooit gekomen. Nee. Een jaar later zei Sheila E. tegen Prince goodbye. Kennen we deze one hit onder nog? Liverpool Express.

60s Gold van de Fab Four, de Beatles. Kwam van het album Sgt. Pepper. En we draaien er ook echt van het zwarte vinyl af hier bij Radio Emmeloord. We hebben natuurlijk ook een groot archief aan zwart vinyl, zoals we dat noemen. Dit is nog Nederlands product. Shocking Blue. Out of sight, out of mind.

Lijkt me een mooie stad om naartoe te gaan. Kingston Town, het was een enorme grote hit voor de heren van UB40. We gaan op richting van het nieuws en weer natuurlijk hier bij Radio Emmeloord, want dat hebben we altijd op het hele uur. En we hebben nog één trekje voor je uitgezocht. Misha Paris, My One Temptation. Misschien is Temptation wel Radio Emmeloord. Vrienden, nog een hele mooie dag.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag. In Groningen heeft afgelopen nacht een gezinsdrama plaatsgevonden. In een woning in Meerstad zijn een 53-jarige man en vrouw doodgevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft hun 13-jarige dochter aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op haar ouders. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt te verhuizen. Hun woning was net in maart verkocht. Niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden na het gebruik van middelen die via de webshop Funcap zijn gekocht. Dit bleek tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Het OM doet al langere tijd onderzoek naar de webshop en momenteel worden nog 4 andere sterfgevallen onderzocht. Dat meldde de officier van justitie. En in een asielzoekerscentrum in aanbouw in het Brabantse Nuenen zijn het vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom neergelegd, dat meldt de politie. Het pand zou deze zomer klaar moeten zijn voor de opvang van vluchtelingen. Of het daadwerkelijk om meerdere explosieven gaat, moet nog worden bevestigd. Er is al langer veel te doen rond het AZC. De gemeente ontving ruim 1000 bezwaarschriften en ook is er brand gesticht. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is de Classic Gold Top 15. Met Willem Keekstra.
2: Nummer 15.

0: Dit is de Classic Gold Top 15 met een overzicht van de nummers 15 tot en met 11.
1: Op nummer 15, The Mysterious Girl van Peter André en Bubbler Ranks. Nummer 14, Britney Spears met Baby One More Time. Nummer 13, de Jazzpolitie met Liefdesliedjes. Nummer 12, de McCoys met Hang On Sloopy. En zojuist op nummer 11, Son Mieux met Multicolor.
2: Nummer 10.

faces, a new place, can't keep the ghosts away. Now just beyond

0: Gold Top 15 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 6.
1: Nummer 10, Daryl Hall en John Oates met Kiss on My List. Nummer 9, The Walker Brothers met No Regrets. Nummer 8, Jen Hammer met Crockett's Theme. Een tune uit de tv-serie Miami Vice. Nummer 7, The Electric Light Orchestra met Sweet Talkin' Woman. En op nummer 6, Christopher Cross met All Right. Nummer

0: Dit is de Classic Gold Top 15 met een overzicht van de bovenste 5 nummers.
1: De top 5 begonnen we met I Started a Joke van The Bee Gees. Nummer 4 Dionne Warwick and Friends met That's What Friends Are For. Nummer 3 Hot Chocolate met So You Win Again. Nummer 2 Bananarama met Venus. En de nummer 1 in deze Classic Gold Top 15 is Here Comes the Night van them.
2: Nummer

0: verdachte zit in beperkingen. Wat betekent dat het kind alleen contact mag hebben met een advocaat. De ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun eigen kinderen ontvoerden, hebben vandaag 24 maanden celstraf gekregen, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Omdat ze de rest van de tijd al hebben vastgezeten in voorarrest, hoeven ze niet terug de gevangenis in. De kinderen, een meisje van 11 en een jongetje van 6, stonden destijds onder toezicht en waren al uit huis geplaatst toen de ouders ze vorig jaar op 31 maart onder dreiging meenamen. Vanwege de ontvoering werd toen een Amber Alert uitgegeven. Een opvallende overlijdensadvertentie in de Volkskrant. Bert uit Sesamstraat eert erin zijn beste vriend Ernie. Dit doet hij na het overlijden van Wim T. Schippers. Dat is de stemacteur en kunstenaar achter de geliefde Oranje Pop. Schippers overleed laatst op 83-jarige leeftijd. Samen met Paul Hane als Bert vormde hij decennia lang het iconische duo Bert en Ernie. En de politie in Almere heeft een man bevrijd die de hele nacht had opgesloten in een Dixie. De man was in de mobiele wc in slaap gevallen en merkte bij het wakker worden dat iemand de deur van buitenaf op slot had gedaan. Iemand die de Dixies kwam ophalen vond er eentje wel erg zwaar en belde de politie. Volgens een wijkagent gaat het niet om een dakloze of een hulpbehoevende man en konden zowel de politie als de man er zelf achteraf hard om lachen. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat de kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Je luistert naar Radio Emmeloord via DAB+.
3: Ik hoop dat dit programma van gevarieerde grammofoonplatenmuziek in uw smaak zal vallen en dat u dagelijks naar onze uitzendingen zult luisteren.
4: Dit is Radio Emmeloord op AM en DAB+.

Ja, u luistert naar Radio Noord. Goedemiddag, mijn naam is Hans. En ik ben de volgende twee uur bij u met een programma van het Studio Gouda. En ja, we gaan mooie muziek draaien. En we beginnen gelijk met Alan Parsons en Old and Wise.

0: Nogmaals welkom hier bij Radio Emmeloord, Studio Gouda hier vanmiddag. En dat was Old and Wise, Alan Parsons.
1: It's kind of nice though, like this. A very special treat.

Ja, Curtis Mayfield, een goede zanger. En dat was natuurlijk Between You, Baby and Me. En we volgen het programma met 60s en de Ichiko Park en de Small Faces.

0: Ja, dat was The Small Faces in Ichiko Park.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, we gaan terug naar die vroege jaren 70. Nou, toen hadden we Gilbert Yourself en we draaien nog wel eens in dit programma. En we draaien Gilbert Yourself en Why Oh Why.

Roy Sisters uit 1967. En ja, waarom draaide ik die nou? Nou, het was pas een discussie op een forum. En toen ging het over dat eigenlijk niemand meer zeezenders herinneren. Maar ja, op deze zender wel degelijk. Hè? Radio Emmeloord is natuurlijk toch wel een beetje een zender, een radiozender van het zoute water.

0: VOF de Kunst, een jaren 80 plaatje. En dat ging over Susanna.
1: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: We duiken terug in de Nederlandse pophistorie. En we gaan naar 1967 en The Outsiders en Teach Me to Forget.

Ja, nog verder terug in de tijd, hè, want terug naar 1960, en dat waren de Blue Diamonds. Ramona. En ja, we draaien iets nieuws, Steelers Wheel.

0: natuurlijk 60s plaatjes. En dat was natuurlijk The Young Rascals and A Girl Like You.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, dit zijn de Kings uit de jaren 60 en dat is Sunny Afternoon.

dat was Dusty Springfield uit de jaren 60 ook. And You Don't Have to Say You Love Me. Ja, dat was de titel van de plaat. Tijd voor wat Nederlandstalig. En we hebben een plaatje van Paul van Vliet. En veilig achterop bij vader op de fiets.

Ja, tegenwoordig zal het zijn veilig of achterop de fatbike of zo, hè? Of ja, daar zit je niet achterop. Ja, toch wel, dacht ik. Maar in ieder geval, dat was Paul van Vliet met zijn veilig achterop. Ha!

dat was Chris Andrews en Yesterday Man. En dat was dan de ene laatste vocale in dit uur. Want we gaan naar het nieuws en het weer van het studio Emmeloord. En we schakelen terug. En dan kunt u na het nieuws en het weer weer verder luisteren hier naar Studio Gouda. Vanuit Gouda via Radio Emmeloord. MUZIEK

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag. In Groningen heeft afgelopen nacht een gezinsdrama plaatsgevonden. In een woning in Meerstad zijn een 53-jarige man en vrouw doodgevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een 13-jarige dochter aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op haar ouders. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt te verhuizen. De minderjarige verdachte zit

0: Willemstraat eerder in zijn beste vriend Ernie. Dit doet hij na het overlijden van Wim T. Schippers. Dat is de stemacteur en kunstenaar achter de geliefde Oranje Pop. Schippers overleed laatst op 83-jarige leeftijd. Samen met Paul Hane als Bert vormde hij decennia lang het iconische duo Bert en Ernie. En de politie in Almere heeft een man bevrijd die de hele nacht had opgesloten in een Dixie. De man was in de mobiele wc in slaap gevallen en merkte bij het wakker worden dat iemand de deur van buitenaf op slot had gedaan. Iemand die de Dixies kwam ophalen vond er eentje wel erg zwaar en belde de politie. Volgens een wijkagent gaat het niet om een dakloze of een hulpbehoevende man en konden zowel de politie als de man er zelf achteraf hard om lachen. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat de kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.

Glam Rock en samen een Garfunkel. En welkom in de tweede uur hier vanuit Studio Gouda hier op Radio Emmeloord. Mijn naam is Hans en ik ben nog een uurtje bij jullie. En ja, we hebben nog een mooi plaatje. We gaan terug naar de jaren 50. Chuck Berry en No Particular Place to Go.

0: mooi nummer, hè? Glenn Medeiros. Nothing gonna save my love for you.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, inderdaad, Radio Emmeloord hier, Studio Gouda. En dit is Womack & Womack en Teardrops. MUZIEK

dette for Gloria Estefan. And natuurlijk, can't stay away from you. En ja, u luistert naar Radio Emmeloord. En mocht u ons willen mailen, dat zou leuk zijn. Want dan hebben we een beetje contact met de luisteraars. Hè? En dat kan op studio@radioemmeloord.nl. En als je mijn naam erbij vermeldt, mijn naam is Hans. Dan daar komt het helemaal terecht. We gaan even wat anders draaien. We hebben de Eurythmics en Sweet Dreams 1983.

0: staan we de Eurythmics uit 1983 en Sweet Dreams.
1: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Dit is Billy Stewart en Summertime.

Ja, dat was Billy Stewart en Summertime. Ja, het begint een beetje te zomer. Hè. Het gaat een beetje langzaam, maar ja, aan het eind komt het toch wel goed, denk ik, hoop ik. Dit is Kendrick Green en Who Do You Think You Are?

dat was Fox en natuurlijk de Love Ship. En dat doet ons helemaal denken aan dat mooie bootje, de Miamigo, die op de Noordzee of in de Noordiep lag te drijven. En dit is Johnny Nash, Falling Out of Love.

0: Child of Love en Johnny Nash.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, het laatste kwartiertje nu in het programma vanuit Studio Gouda. En dat doen we met Careless Whisper en George Michael.

1984 was dat Careless Whisper en George Michael hier op Radio Emmeloord. Ja, nog een Nederlandstalige Frank Boeijen groep, Kronenburg Park, 1985.

Ja, dat was Van Boeijengroep met Kronenburg Park. En ja, we zijn bijna toe aan het einde van het programma. Hè? We draaien nog Mel en Kim, Showing Out.

Ja, en met Mel & Kim en Showing Out beëindigen we dan weer het programma hier vanuit Studio Gouda. En we schakelen terug naar Studio Emmeloord voor de rest van de programmering van Radio Emmeloord. Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week weer.

0: is 5 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag. Vanwege de verwachte tropische hitte de komende dagen nemen sportorganisaties geen risico. Meerdere evenementen, vooral hardloopwedstrijden, zijn afgelast of nemen maatregelen. Zo gaan bijvoorbeeld de wieseloop in de Twentse Weerden niet door. En dat geldt ook voor de vuurtorenloop, dat is een halve marathon in Hoek van Holland. Zo zijn er op meerdere plekken ook gevolgen voor de avondvierdaagse, dat meldt het AD. Daar wordt de route aangepast of gaat de etappe helemaal niet door. De Verenigde Staten gaan de komende 6 maanden kritisch kijken naar hun militaire aanwezigheid in Europa. Dat kondigde de Amerikaanse minister van Defensie Hexet aan tijdens een bijeenkomst van NAVO in Brussel. Volgens Hexet gaan de Verenigde Staten heroverwegen welke troepen en basissen in Europa willen behouden, omdat Europa meer voor de eigen verdediging moet gaan zorgen. Het aantal werknemers dat langdurig thuis zit door ziekte of arbeidsongeschiktheid is sinds 2022 met 10% gestegen.

0: onweersbuien het land binnen. Daarbij kan veel neerslag vallen en mogelijk ook hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt in het hele land tropisch met een maximumtemperatuur tussen 30 graden in het noorden tot plaatselijk 36 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Zo aan het begin van het programma, dat is toch wel iets wat pijn doet. Maar wel een leuke hitherinnering uit 1984. Ze werd beroemd met Breakaway, maar daarna kwam deze. Ook bekend van heel veel andere artiesten, waaronder Madness. Dit was Tracy Ullman en My Guy. En dat aan het begin van Happy the Peppy.
1: Peter Engelsen.
0: Goedemiddag en welkom op Radio Emmeloord.

0: above.
1: En ze hebben het weer geregeld. Weer een dikke hit voor Sommieu. De Hagenezen in ons midden. Ze zijn terecht helemaal trots. Dark Before the Dawn. Zo heet deze zomerhit van dit zomer.

Peter Koelewijn en zijn zomerherinneringen aan Benidorm kwamen nog eens even boven. Nou, dat is een bijzondere ervaring geweest. Misschien een leuke vakantietip om daar op bezoek te gaan dit jaar bij Angeline.

0: Zo waren de jaren 80. Wat was het leven toen eenvoudig? En wat was de muziek achteraf toch wel heel erg leuk? Fun, fun hier in Happy the Peppy met Happy Station.
1: De Peppy.
2: Peter Engelsen.

Het was een plaatje van Beyoncé zojuist. En de Naughty Girl was een bewijs dat ze heel goed heeft opgelet bij de lessen van de Queen of Disco. Dat was natuurlijk Donna Summer.

Elke keer hoor je er weer een bijna vergeten jaren 60 plaat. In dit geval Jefferson Airplane. Nou, nog lang niet vergeten. Maar toch ook alweer aardig bejaard als je kijkt dat hij uit 1967 stamt.

grote hit had in heel veel Europese landen. Niet in ons land, maar wel in de landen om ons heen. En met de opbrengst van deze plaat heeft deze Gazebo een eigen platenlabel opgericht. Beetje jammer, want daarna bleven de hits uit. Maar dat platenlabel was inmiddels binnen. Natuurlijk. 66 intussen, nog steeds optredend en nog steeds speelt en zingt hij I Like Chopin.

kun je niet hebben voor een plaat. This one goes out to the one I love, R.E.M. Nog even terugkomen op de vorige artiest, Gazebo. Natuurlijk had hij een grote hit, ook in ons land, met I Like Chopin. Maar ik bedoelde te zeggen, hij stond bij ons niet bovenaan de top 40. Niet op nummer 1. En dat gebeurde wel in bijvoorbeeld Zwitserland, Duitsland.

But I went back to visit old Japan, where there she was.

wonder toch kan muziek gecombineerd worden door de man die ooit in de punkmuziek zat en later de opera erbij betrok. Nou ja, van alles bij elkaar. Malcolm McLaren, een kunstenaar kun je hem wel noemen. En Madame Butterfly in zijn versie.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. VNO-NCW en MKB Nederland waarschuwen ondernemers met een WordPress-site om direct hun beveiliging te controleren. Na een internationale politieactie bleek dat cybercriminelen duizenden websites gebruiken om malware te verspreiden. Vooral MKB-bedrijven zonder eigen IT-afdeling zijn getroffen. Via gelekte wachtwoorden en verborgen achterdeuren werden de sites misbruikt. Door de aanhoudende hitte zijn meerdere sportevenementen aangepast of afgelast. De TT City Run in Assen en de FBK Dubbele Mijl gaan niet door. Andere organisaties korten routes in, vervroegen eindtijden en treffen extra maatregelen, zoals waterpunten en verkoelingszones. Sinds vandaag geldt landelijk het Nationaal Hitteplan. Een Duitse WK-bezoeker heeft aangifte gedaan nadat AI-beelden hem ten onrechte als Adolf Hitler afbeelden. De gemanipuleerde foto van een jeugdmoment tijdens de wedstrijd tegen Curaçao werd massaal gedeeld op sociale media. Hoewel hij zelf moeilijk herkenbaar is, is zijn zoon dat wel. Ook andere vervalste beelden van Duitse fans circuleerden online. De dieselprijs is in enkele maanden fors gedaald van €2,82 naar €2,26 per liter. Mede door een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran, waardoor de spanningen rond de Straat van Hormuz afnamen. Transportbedrijven profiteren hiervan, maar blijven voorzichtig vanwege de onzekere energiemarkt en hun kleine winstmarges. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen

0: got a crazy way of loving. There he was, Little Willie Littlefield, Kansas City, written by Jerry Lieber and Mike Stoller, came out on Federal Records in 1952. Good to hear that one. Les Reed gets us out of here.
1: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Uit controle van de NAVO blijkt dat Tsjechië, Slovenië en Albanië in 2025 toch minder dan de afgesproken 2% van hun bruto binnenlands product aan defensie hebben uitgegeven. Eerder meldde de NAVO dat alle lidstaten de norm haalden. Boekenonderzoek wees echter uit dat sommige opgevoerde uitgaven niet meetellen als defensiebestedingen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu benadrukt het belang van de nauwe relatie met de Verenigde Staten, ondanks spanningen rond een Amerikaans akkoord met Iran over het beëindigen van conflicten in de regio. Netanyahu stelt dat Israël zijn veiligheidsbelangen blijft verdedigen, terwijl het de strategische samenwerking met de Verenigde Staten wil behouden. President Donald Trump uitte recent kritiek op het Israëlische optreden in Libanon. VNO-NCW en MKB Nederland waarschuwen ondernemers met een WordPress-site om direct hun beveiliging te controleren. Na een internationale politieactie bleek dat cybercriminelen duizenden websites gebruiken om malware te verspreiden. Vooral MKB-bedrijven zonder eigen IT-afdeling zijn getroffen. Via gelekte wachtwoorden en verborgen achterdeuren werden de sites misbruikt. Door de aanhoudende hitte zijn meerdere sportevenementen aangepast of afgelast. De TT City Run in Assen en de FBK Dubbele Mijl gaan niet door. Andere organisaties korten routes in, vervroegen eindtijden en treffen extra maatregelen, zoals waterpunten en verkoelingszones. Sinds vandaag geldt landelijk het Nationaal Hitteplan. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Beterlo.

van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Bekend en wat minder bekend door elkaar. En ook met een aantal rubrieken met leuke dingetjes. U gaat het allemaal horen in het komende uur. Maar we beginnen met de Moody Blues, Night in White Satin.

Jones natuurlijk met It's Not Unusual. En het is ook niet ongebruikelijk dat er iets in de lucht is, al is het maar de muziek. Luister naar Thunderclap Newman en Something in the Air.

How Sweet It Is To Be Loved By You. Dat was Marvin Gaye uit 1964. Wat een lekker soulplaatje is dat dan. Unit Gloria kennen we in een aantal gedaantes. En in de rubriek Onbekend van Bekend komen ze ook langs. We kennen ze van de formatie met Robert Long. Met The Last Seven Days, The Storm, Our Life, Our Father, The Leader. Zo een 5 top 40 noteringen. En later in combinatie met Bonnie St. Clair. Clap Your Hands and Stamp Your Feet, Waikiki Man enzovoort. Minder bekend zijn een aantal nummers die ze hebben opgenomen en die onder een schuilnaam als Santa Fe kwamen, maar ook onder de naam De Snelbinders, Nederlandstalig werk. Een bekantje van de single Das de Gek zeg is Doe Je Jas Aan, over een soort mislukte partnerruil. En het is gebaseerd op het liedje Eat at Home van Paul McCartney.

Chris Andrews met Yesterday Man. Ga ik nu een plaats draaien van een Nederlandse band uit Beverwijk. De Bintangs, dat is Transmaleis voor sterren. Ze hadden in 1969 een mooie hit met het nummer Riding on the LNN. Maar de plaat die daar vooraf ging, Smokestack Lightning, deed helemaal niets. Maar die had werkelijk een fantastisch mooie B-kant. Blues on the Ceiling. Luistert u mee. Het is echt een heel mooi nummer.

In 1968 tot de 12e plaats in de Veronica Top 40. Chain of Fools, dat was Aretha Franklin. We zijn toe aan de jingle van de week. En dat is er deze keer eentje van de zeezender Radio Noordzee Internationaal. Een door Zwitserse miljonairs gefinancierde zender voor de Nederlandse kust. Die heel wat luisteraars had. En ze zonden uit op 220 meter middengolf. En dan moeten we natuurlijk ook maar die tune van ze gaan draaien. Les Reed Orchestra met Man of Action.

De derde top 40 van de Fortunes in Nederland. This Golden Ring in 1966. Uit de tipparade van 1974. William Devane met een mooi soulnummer. Be thankful for what you got.

een voorrecht om te kunnen draaien van de originele LP Bookends. Dat was Mrs. Robinson van Simon & Garfunkel. De band The Who had natuurlijk diverse hits. Ik hoef ze niet allemaal op te noemen. My Generation is er één van. En het leuke van The Who is dat ze regelmatig hebben opgetreden bij de BBC. En daar zijn heel veel opnames van bewaard. Daar zijn later hele CD's, LP's mee uitgebracht. Live at the BBC. Dit is er zo eentje. My Generation.

0: Ook deze zomer zit je weer goed bij het Muziekmuseum. Met muziek uit de jaren 1960 tot 1975 op jouw radio.
1: We're all going on a summer holiday.
2: Uit den Adem Platendak van uw presentator.

titelsong van de LP Sunny Days van de band Lighthouse uit Canada. Uit mijn oude platenbak, een band die in Nederland verder niet heel veel bekendheid had. 2 tipperadenoteringen slechts. En ik kocht hem destijds bij de Maxis in Diemen. Ik heb er al vaker over verteld. Dat was een fantastische grote plaatafdeling met heel veel parallele imports. En daar kwam ook deze plaat vandaan. Als momenteel mensen enorm veel naar voetbal zitten kijken. Ieder zijn meug, zal ik maar zeggen. De wedstrijd tussen Oezbekistan en wat zullen we eens noemen, een andere land waarvan je denkt van nou moeten we daarna kijken. Als je die helemaal uit gaat zitten kijken, dan denk ik wel oh, dan word je ook hersendood van. Doet me een beetje denken aan een plaatje van The Softs, een band uit Amsterdam. Ze hadden maar 1 single. De A-kant heette Kassie Kijken en de B-kant was Paarse Broek. Natuurlijk kies ik voor Kassie Kijken.

tijd de televisiekasten nog van hout waren en de schermen met grote ladingen glas en zo'n enorme toeter achteruit. Ja, kassie kijken. Als je dan een televisie naar beneden gooide, nou, dan had je wat. En dan is het alweer tijd voor de laatste plaat in dit programma. Dat doen we natuurlijk niet zonder dat ik u eerst heb bedankt voor het luisteren. Wilt u reageren op het programma? Heeft u een verzoek? Wat dan ook. Stuurt u het naar wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. We gaan eruit met een nummer van Bob Dylan. Rainy Day Women 12 and 35. Ja, ik heb me altijd afgevraagd waarom die plaat niet gewoon heet Everybody Must Get Stoned. Graag tot volgende week.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Parijs heeft Palestijnse burgers en journalisten het ereburgerschap verleend als symbolische steunbetuiging aan het Palestijnse volk. Burgemeester Emmanuel Grégoire benadrukte dat dit het leed van Israëlische slachtoffers niet ontkent. De ceremonie vond plaats in aanwezigheid van Halaha Muhasira. Eerder verleende Parijs ook ereburgerschap aan inwoners van Kiev. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt dat de 60-daagse onderhandelingsperiode in het akkoord met Iran vandaag is ingegaan. In die periode geldt een staakt het vuren tussen Iran, de Verenigde Staten en Israël. De gesprekken over een definitief vredesplan starten dit weekend in Zwitserland. Belangrijk punt blijft de omgang met Iraans verrijkt uranium. Uit controle van de NAVO blijkt dat Tsjechië, Slovenië en Albanië in 2025 toch minder dan de afgesproken 2% van hun bruto binnenlands product aan defensie hebben uitgegeven. Eerder meldde de NAVO dat alle lidstaten de norm haalden. Boekenonderzoek wees echter uit dat sommige opgevoerde uitgaven niet meetellen als defensiebestedingen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu benadrukt het belang van de nauwe relatie met de Verenigde Staten, ondanks spanningen rond een Amerikaans akkoord met Iran over het beëindigen van conflicten in de regio. Netanyahu stelt dat Israël zijn veiligheidsbelangen blijft verdedigen, terwijl het de strategische samenwerking met de Verenigde Staten wil behouden. President Donald Trump uitte recent kritiek op het Israëlische optreden in Libanon. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ja, dat is hier weer. En een hele goede avond, lieve luisteraars. Daar zijn we weer met een compleet nieuwe disco-show. Uiteraard hier op Radio Wemmeloord. Ja, weer vanaf mijn eigen vertrouwde plekje. Ja, dat is toch wel wat, hè? Helemaal niks mis, hoor, met de studio van RTV Noordoostpolder. Nogmaals dank aan de mensen daar om het beschikbaar te stellen. Maar ja, je bent nu eenmaal hier gewend en dat gaat dan het prettigste gewoon. En daarvoor moet ik onze Wizkid van RTV Noordoostpolder, Ramon Heestermans, zeer groot dank uitspreken. Want ja, die heeft het hele orgel weer opnieuw aangeslingerd. Helemaal goed. Ja, dan zie je hoe onthand je kunt zijn als een pc gewoon stopt met draaien. Klaar, over, ja. Maar daar gaat Raymond zomaar niet mee akkoord. En die heeft hem weer aan de gang geholpen. Dus weer helemaal goed. Ik kan weer normaal mijn dingen draaien hier. Maar ook alle andere dingen die ik zeg maar buiten het discoshow omdoe ook. Want ook dat ging allemaal niet meer natuurlijk. Lekker weer buiten. Niks mis mee. Dus daar zijn we het snel over eens. En we gaan natuurlijk Jan van Weteloo nog even bedanken voor zijn muziekmuseum. En wij gaan even in de tuin van het museum zitten voor de komende 2 uur met disco-muziek. Heerlijk. In dat kader begonnen we met de Gibson Brothers en de Non-Stop Dance. Hun grootste hit uit 1977. Daar debuteerden ze ook mee. Stonden 2 weken op nummer 1 in de top 40. En daarna kwamen er nog een aantal hits. En die waren allemaal uitstekend. Goed, wij gaan verder, lieve luisteraars. En dat doen we met de Four Tops. 1989 maakte ze nog een hit. En dat was deze, Loco in Acapulco.

Harry Wayne Casey natuurlijk en zijn bandleden genaamd The Sunshine Band en I'm Your Boogeyman. Vaste gasten in ons disco show en dat is natuurlijk volkomen terecht. Goed, wij gaan door met de volgende. En die is dat natuurlijk ook. Ja, zo'n heerlijke Stok, Aitken en Waterman productie. Jason Donovan, Too Many Broken Hearts.

geproduceerd door Fluitsma Infantijn. Want we hebben het over een Nederlandse discogroep, Mai Tai. Natuurlijk had je ze herkend, What Goes On. En ja, ze hebben best heel veel dingen gedaan. En gestopt en gestart en gestopt en gestart. En hedense dagen bestaan ze nog steeds, maar in een andere samenstelling. En ook met 5 mensen en 5 meiden. En ze waren toen de tijd gestart in ja, die jaren, in jaren 80 met 3 dames. Goed, nou ja, dan ben je ook weer een beetje op de hoogte en gaan wij naar onze verzoekjes. En ja, ik ben blij dat die er ook weer zijn. En de eerste die ik inmiddels binnen heb komt van Fred en Mieke uit de Erven. Lekker in de tuin, zie ik weer een fotootje erbij. Radio met Radio Emmeloord erop. En een bak koffie, dat is nog geen slecht idee, Fred. Dat ga ik ook eens even gaan we ook eens even regelen. En ja, we gaan naar hun favoriet. Een van hun disco-favorieten, weet ik. Dat is namelijk deze van Cool and the Gang. En de Ladies Night.

lekker om die ook weer eventjes te horen. Een van mijn guilty pleasures, dat weten jullie inmiddels. De B-kant van het de grote hit van Boney M natuurlijk. En daarom draaien we graag. The Rivers of Babylon is de A-kant inderdaad. Toen het nog singeltjes waren, maar ook dit werd een hele grote hit. Brown Girl in the Ring. Goed, we gaan naar het volgende verzoekje. En die komt van Hans. Hans, dankjewel daarvoor. Jij weet tenminste wat de DJ wil horen. Nou, die wil alle disco horen hoor. Dus wat dat dan gaat, is het altijd prima. Heerlijk nummer van Earth, Wind & Fire, natuurlijk. Hier is Boogie Wonderland.

Ongetwijfeld veel mensen zich nog wel eens zullen afvragen... Why do fools fall in love? Ja, waarschijnlijk omdat het zo'n heerlijk gevoel is. Geen idee. Ja, nou ja, wel een idee. Maar dat de titel dus... Why do fools fall in love is... was eigenlijk de opmerking daarover. Maar goed, dat laten we even in het midden. En Diana Ross en de Supremes waren degene die het... het aan ons brachten. Goed, lieve mensen. Het volgende nummer is een nummer met een klein verhaaltje. Want gisteravond hadden we vanaf RTV Noord-Oostpolder... vanaf de drafbaan, de renbaan in Emmeloord... hadden we een prachtige uitzending met de draverijen... die dit jaar 3 keer gaan plaatsvinden. En gisteravond was de eerste. En onze... onvolprezen countryman, maar zeker ook paardenkenner bij uitstek. Fred van der Meeberg was daar de presentator. En dit nummer wat ik klaar heb staan, daar zei hij van... als jullie van dit soort muziek luisteren... dan moet je morgenavond naar Radio Emmeloord luisteren. Nou, dat doen jullie inmiddels allemaal, want daar zit hij misschien wel in. En dan kan ik hem onmogelijk weigeren, Fred, bij deze... Overigens zit Fred met zijn countryprogramma iedere zaterdag van 8 tot 10 's avonds op RTV Noord. Hier is Jesse Green.

even voor Fred, hè. Uiteraard. Man, man, man. Wat weet hij wat van paarden. Geweldig. Saddle up and ride your pony. David Christie was dat. En we hebben absoluut een hele leuke avond gehad gisteren. Goed, lieve mensen. Maar daarvoor zijn we hier niet. Want we zijn hier natuurlijk voor onze disco show. Maar daar kwam Nice and Slow ook even in voorbij. Dus vandaar dat we eventjes deden. Goed, wij gaan naar Nile Rodgers. Samen met zijn band en die heet Chic. Ah, die hebben ook prachtige muziek gemaakt en dit is er eentje van. Hier is My Forbidden Lover.

Rappo Kleppo in 1979 stond hij 9 weken in de top 40. En hij kwam tot de nummer 2. En ja, het was wel een heerlijke zomerhit. Overigens hebben we daarna nooit meer wat van hem gehoord. Maar dat is niet erg. Dit nummer zal altijd in de disco scene blijven bestaan. Goed, wij gaan naar het nieuws van 9 uur, lieve luisteraars. En dat doen we met Hot Chocolate. Errol Brown is daar de zanger van. Hier is Cherry Baby. Tot zo.

0: is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Funda gaat zijn website vernieuwen en introduceert 3 nieuwe verkooppakketten voor huizenverkopers van 279 tot 649 euro. Verkopers krijgen meer invloed en inzicht in het plaatsingsproces van woningen. Nieuwe functies zijn onder meer een virtuele styler en verbeterde zoek- en scrollmogelijkheden. Makelaars zijn kritisch en vrezen hogere kosten en minder invloed in het verkoopproces. Vakbond FNV kondigt een staking aan bij de Nederlandse spoorwegen op woensdag tussen 4 en 8 uur. De actie is gericht tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Ook het vervoer van bus, tram en metro wordt geraakt, met mogelijk nog langere verstoringen van de dienstregeling. Parijs heeft Palestijnse burgers en journalisten het ereburgerschap verleend als symbolische steunbetuiging aan het Palestijnse volk. Burgemeester Emmanuel Grégoire benadrukte dat dit het leed van Israëlische slachtoffers niet ontkent. De ceremonie vond plaats in aanwezigheid van Halaha Muhasira. Eerder verleende Parijs ook ereburgerschap aan inwoners van Kiev. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt dat de 60-daagse onderhandelingsperiode in het akkoord met Iran vandaag is ingegaan. In die periode geldt een staakt het vuren tussen Iran, de Verenigde Staten en Israël. De gesprekken over een definitief vredesplan starten dit weekend in Zwitserland. Belangrijk punt blijft de omgang met Iraans verrijkt uranium. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ja, toen was hij al afgelopen. Ja, dat ga je krijgen als je naar de stream zit te luisteren. Die loopt een paar seconden achter en dan ben je te laat. We hadden het over Dance Yourself Dizzy van Liquid Gold, waarmee we het tweede uur begonnen. En welkom daarin, lieve luisteraars, uiteraard. En we gaan snel verder. Don't stop till you get enough. Want ja, we gaan tot 10 uur, hè. Hier is Michael Jackson.

Ja, een van mijn favoriete disco-groepen uit dat tijdperk, Shalamar. En The Second Time Around, een van hun grotere hits. De grootste die ze hadden was I Can Make You Feel Good. En ook die komt regelmatig voorbij. Goed, lieve mensen, ja, ik moet natuurlijk ook aan de fans en de dames denken. En dat doe ik bijna elke week.

heerlijk nummer van Rufus en Chaka Khan. Ain't nobody. En ja, Rufus, het schijnt dat ze nog steeds optreedt, maar niet meer onder deze naam. Maar ik kan er even niet achter komen wat dan wel. Gaan we nog eens voor je uitzoeken, absoluut. Goed, wij gaan onderweg naar natuurlijk de VIP-plaat zometeen om 9:30. Maar ja, daar zijn we nog niet. Dus we gaan eerst nog eens even lekker naar andere muziek draaien. Van Nederlandse bodem. De meest succesvolle discoband die Nederland gekend heeft. En dat is natuurlijk Spargo.

zonder muziek zou de wereld er raar uitzien, lieve luisteraars. Dat ziet het al, hè, op sommige plaatsen en momenten. Maar zonder de muziek kunnen we echt geen kant meer op. Dus laten we dat maar niet doen. Tavares had er een prachtig nummer over. Don't take away the music. Goed, we zijn aanbeland, 9:30. En dat betekent dat we toe zijn aan onze VIP-plaat, die Very Important Person, die wij ongetwijfeld allemaal hebben in ons leven en waar we eventjes bij stilstaan met twee prachtige nummers. En de invulling daarvan mag je zelf geven voor wie je het zou willen bedenken. Ook helemaal om het even. Het gaat even om de lekkere muziek en die heb ik erbij gezocht. We gaan naar een heerlijk nummer van Chicago. If You Leave Me Now.

In de Barry White, of course. En daarvoor het prachtige Chicago en If You Leave Me Now waren de twee nummers in onze VIP-afdeling voor vanavond. En die paste prima, dacht ik. Goed, wij gaan nog even een beetje normale disco draaien. Ja, nou ja, de afgelopen twee nummers waren ook prima. Maar we gaan weer terug naar het format van de Disco Show. En dat doen we met de BB&Q Band. Ronski, Brick, Beat en Queens. Drie wijken in New York. Daar is de band naar vernoemd. En het nummer heet On The Beat.

heerlijke muziek van Donna Summer en Could It Be a Magic. Ja, wat heeft zij prachtige nummers gemaakt. The Queen of Disco. En helaas, ja, niet meer onder ons, maar al heel lang niet meer. Gelukkig houden we haar muziek in leven. Zeer zeker. Oké, we gaan even wat terug in de tijd met de Temptations. Hier is Treat Her Like a

Ja, een van mijn andere guilty pleasures is dit nummer geweldig. The Village People and in the Navy, gemaakt in opdracht van de Amerikaanse marine. Nooit gebruikt in 1979, maar wel een enorme hit geworden. En wij draaien hem met heel veel plezier natuurlijk. Goed, we gaan nog even naar de Wistar. En een brand new day.

Ja, en met de Wishstars, mijn lieve luisteraars, zijn we alweer aan het eind van deze discoshow op de 18e juni in 2026. En we hebben het natuurlijk weer met heel veel plezier gemaakt. Heel erg bedankt voor het luisteren en volgende week zijn we er uiteraard weer 8 uur hier op Radio Emmeloord met weer hele grote discohits. Heel veel plezier, het komend weekend, het wordt geweldig weer, dus geniet ervan. Heel graag tot volgende week. Bye bye.

0: 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Funda gaat zijn website vernieuwen en introduceert 3 nieuwe verkooppakketten voor huizenverkopers van 279 tot 649 euro. Verkopers krijgen meer invloed en inzicht in het plaatsingsproces van woningen. Nieuwe functies zijn onder meer een virtuele styler en verbeterde zoek- en scrollmogelijkheden. Makelaars zijn kritisch en vrezen hogere kosten en minder invloed in het verkoopproces. Vakbond FNV kondigt een staking aan bij de Nederlandse spoorwegen op woensdag tussen 4 en 8 uur. De actie is gericht tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Ook het vervoer van bus, tram en metro wordt geraakt, met mogelijk nog langere verstoringen van de dienstregeling. Parijs heeft Palestijnse burgers en journalisten het ereburgerschap verleend als symbolische steunbetuiging aan het Palestijnse volk. Burgemeester Emmanuel Grégoire benadrukte dat dit het leed van Israëlische slachtoffers niet ontkent. De ceremonie vond plaats in aanwezigheid van Halaha Muhasira. Eerder verleende Parijs ook ereburgerschap aan inwoners van Kiev. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt dat de 60-daagse onderhandelingsperiode in het akkoord met Iran vandaag is ingegaan. In die periode gelden staakt het vuren tussen Iran, de Verenigde Staten en Israël. De gesprekken over een definitief vredesplan starten dit weekend in Zwitserland. Belangrijk punt blijft de omgang met Iraans verrijkt uranium. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichter of andere soorten criminaliteit. Mostuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Vakbond FNV kondigt aanstaande zondag een staking aan bij drogisterijen zoals Ethos en Kruidvat. Dat is op Vaderdag. Werknemers protesteren tegen plannen om de zondagtoeslag te halveren. FNV wil juist de 100% toeslag behouden, terwijl werkgevers de toeslagen willen gelijktrekken met andere werkdagen. Ook andere ketens zoals Holland & Barrett en Trekpleister doen mee aan de acties. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

just hold you.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mostuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichter of andere soorten criminaliteit. Mostaba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.